0: 11 juli 1995 veroverden Bosnisch-Servische troepen onder leiding van generaal Ratko Mladic de stad Srebrenica in Oost-Bosnië, die door de Verenigde Naties was uitgeroepen tot een veiligheidszone. In de dagen na de overname werden meer dan 8000 moslims, voornamelijk mannen en jongens, systematisch vermoord en in massagraven gedumpt. Deze aflevering van Geschiedenis en Feiten gaat over een van de meest tragische gebeurtenissen van de late 20e eeuw, de genocide in Srebrenica. We geven een overzicht van de context van de oorlog in het voormalige Joegoslavië en van de gebeurtenissen in Srebrenica en bespreken hoe deze gruweldaad wereldwijd wordt erkend en herdacht. De genocide in Srebrenica is terug te voeren op het uiteenvallen van Joegoslavië in het begin van de jaren 90. Joegoslavië was een socialistische federatie die bestond uit 6 republieken: Slovenië, Kroatië, Bosnië-Herzegovina, Montenegro, Macedonië en Servië. De federatie begon uiteen te vallen na de dood van Josip Broz Tito in 1980, die Joegoslavië jarenlang had geleid. Tito had een delicaat evenwicht weten te bewaren tussen de verschillende etnische groepen in Joegoslavië. Na zijn dood namen de nationalistische gevoelens toe en werd de politieke situatie minder stabiel. In 1991 verklaarden Slovenië en Kroatië zich onafhankelijk, wat een gewelddadige reactie uitlokte bij het Joegoslavische volksleger, dat voornamelijk door Serviërs werd gecontroleerd. Het conflict verspreidde zich al snel naar Bosnië en Herzegovina, de meest etnisch diverse van de 6 republieken, waar Bosnische moslims, Kroaten en Serviërs vlak naast elkaar woonden. In 1992 verklaarde ook Bosnië en Herzegovina zich onafhankelijk, wat leidde tot een vrede en complexe oorlog tussen meerdere politieke groeperingen. De Bosnische Serviërs probeerden met steun van de Servische regering en het Joegoslavische volksleger een groot Servië tot stand te brengen. Ze begonnen een etnische zuivering van niet-Serviërs in gebieden die onder hun controle stonden. Srebrenica, een stad in het oosten van Bosnië, werd symbool van de wreedheid van de oorlog. In 1993 werd Srebrenica door de Verenigde Naties uitgeroepen tot een veiligheidszone om de stad te behoeden voor gewapende aanvallen en vijandigheden. Toch begonnen Bosnisch-Servische troepen de enclave te belegeren, waardoor de toegang tot voedsel, medische benodigdheden en humanitaire hulp werd afgesloten. In juli 1995 bereikte de situatie een dieptepunt. Duizenden Bosnische moslims uit de omliggende gebieden waren naar Srebrenica gevlucht. De stad kon zich niet verdedigen en had bovendien te maken met een groot tekort aan levensnoodzakelijke middelen. Op 11 juli 1995 werd Srebrenica veroverd door Bosnisch-Servische troepen onder leiding van generaal Ratko Mladic. Het Nederlandse VN-vredesbataljon dat daar gestationeerd was, kon dat niet voorkomen. In de dagen na de overname werden Bosnische mannen en jongens systematisch vermoord, terwijl vrouwen, kinderen en ouderen met geweld uit het gebied werden verdreven. Ongeveer 8000 Bosnische moslims, voornamelijk mannen en jongens, werden in en rond Srebrenica geëxecuteerd. Hun lichamen werden in massagraven gegooid. Vele van hen werden later opgegraven en opnieuw begraven in een poging om het bewijs van de genocide te verbergen. Duizenden vrouwen, kinderen en ouderen werden gedeporteerd en bovendien werden tussen de 20.000 en 50.000 vrouwen en meisjes het slachtoffer van seksueel geweld. De internationale gemeenschap reageerde traag op de gruweldaden in Bosnië. De gebeurtenissen in Srebrenica hadden echter een schok veroorzaakt in de wereld en waren het bewijs dat de VN-vredesmissie had gefaald. Als reactie voerde de NAVO luchtaanvallen uit op Bosnisch-Servische posities, wat uiteindelijk leidde tot het vredesakkoord van Dayton en het einde van de Bosnische oorlog in december 1995. Het Internationaal Straftribunaal voor het voormalige Joegoslavië werd opgericht om oorlogsmisdaden in de voormalige republieken van Joegoslavië te vervolgen. In 2001 oordeelde het straftribunaal dat er bij de massamoord in Srebrenica sprake was van genocide. Verschillende sleutelfiguren, onder wie Ratko Mladic en Radovan Karadzic, werden veroordeeld voor hun rol in de gruweldaden. Het Europees Parlement nam in 2009 een resolutie aan waarin het de genocide in Srebrenica veroordeelde. Het parlement herdacht daarin de slachtoffers en betuigde zijn solidariteit met hun families, van wie velen nog steeds niet weten wat er met hun familieleden is gebeurd. In de resolutie werd erop aangedrongen dat 11 juli in de hele EU wordt beschouwd als herdenkingsdag voor de slachtoffers van de genocide in Srebrenica. Daarnaast werd benadrukt dat deze gruweldaad moet worden erkend om tot gerechtigheid en verzoening te kunnen komen. In 2015 veroordeelde het Europees Parlement de genocide nog een keer, in een resolutie ter gelegenheid van de 20ste herdenkingsdag van het bloedbad van Srebrenica. In deze resolutie werd benadrukt dat de politieke vertegenwoordigers in Bosnië en Herzegovina het verleden moesten erkennen om te kunnen werken aan een betere toekomst. Het parlement wees erop dat het Internationaal Straftribunaal voor het voormalige Joegoslavië belangrijk werk levert en dat rechtszaken over oorlogsmisdaden sneller moeten plaatsvinden. In juli 2015 zei Günther Oettinger, toenmalige Europese commissaris voor Digitale Economie en Samenleving, bij de plenaire vergadering in Straatsburg:
1: "We moeten ook eingestehen dat Europa en de wereld, damit ook wir, es damals versäumten, alles zu tun, um die Opfer zu schützen."
0: We moeten ook erkennen dat Europa en de wereld, en dus ook wij zelf, er niet in zijn geslaagd al het mogelijke te doen om de slachtoffers te beschermen. De genocide in Srebrenica heeft wonden en sporen achtergelaten, niet alleen in de Balkan, maar in heel Europa. Ze heeft diepe wonden geslagen in Bosnië en Herzegovina en blijft ons de morele verplichting opleggen om niet te vergeten wat er is gebeurd.
1: Die moralische verplichting op, die is niet te vergeten.
0: Het parlement riep ook op tot de ontwikkeling van educatieve en culturele programma's om het begrip van dergelijke wreedheden te bevorderen en sprak zijn steun uit voor maatschappelijke organisaties zoals Moeders van de Enclaves van Srebrenica en JEPA. Zulke organisaties zijn cruciaal om het bewustzijn te vergroten en verzoening te stimuleren. De resoluties van het parlement onderstrepen de inzet van de EU om dergelijke misdaden te voorkomen en duurzame vrede en stabiliteit in de regio te bevorderen. Als erkenning van de enorme tragedie in Srebrenica nam de Algemene Vergadering van de VN in 2024 een resolutie aan waarin 11 juli werd uitgeroepen tot de Internationale Herdenkingsdag voor de slachtoffers van de genocide in Srebrenica. Deze dag dient om de nagedachtenis van de slachtoffers te eren en opnieuw te bevestigen dat de internationale gemeenschap zich inzet om dit soort wreedheden in de toekomst te voorkomen. De genocide in Srebrenica is zonder twijfel een van de donkerste hoofdstukken uit de recente geschiedenis. Wat er in juli 1995 is gebeurd, herinnert ons aan de verwoestende gevolgen van etnische conflicten en laat zien dat doeltreffend internationaal optreden van cruciaal belang is. De jaarlijkse herdenking op 11 juli is niet alleen een eerbetoon aan de slachtoffers, maar ook een oproep tot actie, zodat de wereld waakzaam blijft voor de wreedheden van genocide en etnische zuivering. Deze dag is een plechtige herinnering dat de internationale gemeenschap beginselen van mensenrechten en rechtvaardigheid moet handhaven om te voorkomen dat de geschiedenis zich herhaalt. Benieuwd naar andere podcasts? Je vindt er nog veel meer op Europarl Radio, de webradio van het Europees Parlement.
2: Outside of the European Parliament's plenary sessions, MEPs also sit on parliamentary committees. There are many of these committees, and each one specialises in a particular field. But how do they work?
3: When we talk about the European institutions, some of the terms we use oddly resemble one another. However, they don't always refer to the same thing. This is the case with the words commission and committee, for example. Whilst the former refers to the European Commission, one of the three main EU institutions, the latter refers to the parliamentary committees, which are part of the European Parliament. Feeling a bit lost? Let's take a closer look and try to shed some light on all of this. Outside of the European Parliament's plenary sessions, MEPs sit on parliamentary committees, which meet regularly in Brussels. Their debates are held in public, and you can also watch them online. But how are Parliament's committees formed?
2: At the beginning of each new parliamentary term, Parliament decides which MEPs will sit on which committees. The size of the committees varies significantly depending on the policy area. For example, in the first half of this 10th parliamentary term, the committees have between 25 and 90 members. Their political composition always reflects that of Parliament as a whole. During the first meeting of a parliamentary committee, the new members of the committee in question elect their bureau, i.e., a chair and up to four vice chairs. Just like the President and Vice Presidents of the European Parliament, they have a 2.5-year mandate. Each committee also has its own secretariat, the size of which varies according to the size of the committee. But how many committees are there, and what policy areas do they cover?
3: There are 20 standing committees, each specialising in a particular area. For example, there are committees that deal with the budget, fisheries, culture and education, as well as women's rights and gender equality, to name but a few. Parliament can also create committees of inquiry to investigate possible breaches or maladministration of EU law. In some cases, Parliament sets up subcommittees and/or temporary special committees to deal with specific issues. There are currently 4 subcommittees: the Subcommittee on Human Rights, the Subcommittee on Security and Defence, the Subcommittee on Tax Matters, and the Subcommittee on Public Health. Each of these is made up of 30 MEPs. Special committees have a 12-month mandate, which may be extended. As an example, let's take the Special Committee on the COVID-19 pandemic. This special committee was set up in March 2022, initially for 1 year, before being extended by 3 months. In 15 months, this special committee organised more than 30 hearings and workshops with over 200 experts, including representatives from the EU, the rest of the world, and 8 European commissioners. The members of this committee read and drafted hundreds of documents, commissioned studies, and carried out 6 missions. And all this intense work paid off. During the July 2023 plenary session, Parliament adopted a resolution entitled COVID-19 Pandemic, Lessons Learned and Recommendations for the Future, which brought the work of the Special Committee to a close.
2: So what exactly do parliamentary committees do? Well, lots of things. Their main role is to prepare the work for plenary sessions, i.e. when Parliament meets. Essentially, based on the European Commission's legislative proposals, parliamentary committees draw up reports to be examined by Parliament or opinions which are submitted to other committees. The people responsible for these reports are called rapporteurs. We will delve deeper into the role of the rapporteur in another episode of this podcast series. So, parliamentary committees analyse legislative proposals, propose amendments in plenary, and appoint a negotiation team to work with the Council on EU legislation. They also organise hearings with experts to ensure that they make the best possible decisions. Finally, all of the committee chairs meet during the Conference of Committee Chairs, also known as the CCC. The CCC chair is elected from among its members for a 2.5-year mandate. The CCC is the political body that coordinates the work of the committees and ensures their smooth cooperation. So, in conclusion, parliamentary committees focus on very specific policy areas and are made up of MEPs who prepare reports for plenary sessions. This podcast is brought to you by the European Parliament. You can listen to more podcasts on Europarl Radio.
4: Ljudi i priroda u Evropi sve se češće suočavaju s nestašicom vode uzrokovanom desetljećima lošeg upravljanja vodama i degradacijom slatkovodnih ekosustava. Rijeke i močvare izumiru, a podzemne vode prekomjerno se crpe. Ako temperature nastave rasti zbog klimatskih promjena, možemo očekivati da će se rezerve vode u Evropi nastaviti smanjivati. Slušate povećanje očekivanja, bolje zakonodavstvo. U ovoj epizodi razmatramo prijedloge Europske unije za zajedničku vodnu politiku. Velik dio stanovnika i područja Europske unije izložen je riziku od nestašice vodnih zaliha. Prema podacima Europske agencije za okoliš, 2022. godine 40% kopnenog područja Unije i 34% njezinog stanovništva suočili su se s nestašicom vode. Južnoevropske zemlje kao što su Cipar, Grčka, Italija, Malta, Portugal i Španjolska posebno su pogođene nestašicom vode. Međutim, kriza se počela širiti prema sjeveru, pogađajući područja čija je vodoopskrba do sada bila sigurna. Postoji više uzroka, među ostalim prekomjerno crpljenje vode u poljoprivredne svrhe, onečišćenje, starenje infrastrukture te sve jače posljedice klimatskih promjena koje uzrokuju češće i veće suše. Prema nedavnom izvješću Europske agencije za okoliš, samo je otprilike trećina europskih površinskih voda u dobrom stanju, a glavni onečišćivači su poljoprivreda i elektrane na ugljen. Za gospodarstvo posljedice nestašice vode su iznimne. Europska središnja banka upozorava da bi suše mogle smanjiti gospodarsku proizvodnju u europodručju za skoro 15%, a najteže pogođene bile bi poljoprivreda, proizvodnja i energetika. Kao odgovor na ovu goruću krizu, Europska komisija donijela je niz mjera. Temelj vodne politike Unije je okvirna direktiva o vodama iz 2000. Kojom se zahtjeva da vodni resursi budu održivo iskorištavani i zaštićeni. Da bi se postigli ciljevi te direktive, od država članica zahtijevalo se uvođenje planova upravljanja riječnim slivovima te planova upravljanja sušama u osjetljivim područjima. Druge mjere uvedene direktivom uključivale su propise za promicanje ponovne uporabe vode u poljoprivredi i rješavanje problema istjecanja u vodoopskrbnim mrežama. Međutim, problemi s kojima se suočavaju naši vodni resursi time nisu riješeni. U svojem nedavnom izvješću Europska agencija za okoliš istaknula je nekoliko hitnih zahtjeva, kao što su strože provođenje postojećih direktiva, značajne promjene poljoprivrednih praksi, smanjenje onečišćenja i obnova ekosustava. Nestašica vode i suše navedene su kao prioriteti kako u Europskom zelenom planu, tako i u više značajnih klimatskih strategija. Europska unija također pruža financijsku potporu državama članicama i drugim tijelima vlasti kako bi se mogli nositi s nestašicom vode i sušama. Primjerice, više od 300 projekata dobilo je europska sredstva za istraživanje i inovacije u okviru programa OBSER 2020. i OBSER Europa. Europski parlament ima ključnu ulogu u oblikovanju vodne politike. Zastupnici su glasno upozoravali da je potrebna sveobuhvatna strategija za borbu protiv nestašice vode. Pozivaju na dodatna ulaganja u vodnu infrastrukturu, strože provođenje propisa o okolišu te poticanje prirodnih rješenja, kao što je obnova močvarnih područja. U nedavnom izvješću parlament je naglasio važnost zaštite vodnih resursa ne samo za javno zdravlje i okoliš, nego i za proizvodnju energije, poljoprivredu i sigurnost opskrbe hranom. Parlament se također zalaže za brzo donošenje akta Europske unije o obnovi prirode, kojim se nastoji obnoviti narušene ekosustave, pomoći tlu da zadrži više vode i smanjiti rizike od poplava. Zastupnici su pozvali na uspostavu obvezujućih ciljeva u pogledu učinkovitosti potrošnje koje bi obuhvaćali sve upot

0: Toukokuun ensimmäinen päivä 2004 oli historiallinen käännekohta 10 Euroopan maalle. Kypros, Latvia, Liettua, Malta, Puola, Slovakia, Slovenia, Tšekki, Unkari ja Viro liittyivät silloin Euroopan unioniin. Se oli juhlallinen yhtenäisyyden ja rajattomien mahdollisuuksien hetki. Tutustutaan nyt tarkemmin tähän käännekohtaan. EU on laajentunut useita kertoja historiansa aikana, kun mukaan on tullut uusia jäsenmaita. Vuonna 2004 Euroopan unioni koki kaikkein aikojen suurimman laajentumisensa, kun siihen liittyi 10 uutta maata. Ne olivat Kypros, Latvia, Liettua, Malta, Puola, Slovakia, Slovenia, Tšekki, Unkari ja Viro. Laajentumisen jälkeen jäsenmaita oli 25. Tulevaisuuden visiona oli kuitenkin laajentua 30 jäsenmaan unioniksi. Miksi tämä laajentuminen on niin merkittävä? Ensinnäkin se oli Euroopan unionin suurin yksittäinen laajentuminen. EU:n jäseniksi tulivat silloin 3 entistä neuvostotasavaltaa eli Latvia, Liettua ja Viro, 4 entistä Neuvostoliiton satelliittivaltiota eli Puola, Slovakia, Tšekki ja Unkari, entinen Jugoslavian tasavalta Slovenia sekä 2 Välimeren saarta eli Kypros ja Malta. Näiden maiden tavoitteita olivat tiiviimpi yhteistyö, vauraus ja solidaarisuus. Laajentumisessa oli kyse paljon muustakin kuin pelkästä EU:n jäsenmaiden määrän kasvusta. Se merkitsi geopoliittisen toimintaympäristön muutosta, joka muokkaisi Euroopan tulevaisuutta tulevia sukupolvia varten. Laajentuminen siirsi Euroopan unionin ulkorajaa kauemmas itään ja vahvisti sen roolia Eurooppaa vakauttavana voimana. Miksi nämä kansakunnat halusivat liittyä unioniin? Monille niistä se oli tilaisuus lunastaa lupaus demokratiasta, vapaudesta ja niistä lukuisista mahdollisuuksista, joita EU symboloi. Laajentuminen tapahtui Keski- ja Itä-Euroopan kommunististen hallintojen kaaduttua ja mahdollisti siirtymän demokratiaan ja markkinatalouteen. Tämä historiallinen laajentuminen 15-25 jäsenmaahan oli pitkän liittymisprosessin huipentuma. Rautaesirippu ja kylmä sota olivat pitäneet Euroopan yli puolen vuosisadan ajan kahtia jakautuneena. Nyt se aika oli ohi ja Eurooppa yhdistyi jälleen. Vuoden 2004 laajentumisella oli merkittäviä vaikutuksia myös EU:n virallisiin kieliin. Voisi jopa sanoa, että edessä oli aivan uudenlainen haaste, sillä EU:n virallisten kielten määrä kasvoi yhtäkkiä 11-20. 9 uutta kieltä olivat Latvia, Liettua, Malta, Puola, Slovakki, Sloveni, Tšekki, Unkari ja Viro. Euroopan parlamentin käännöspalveluun perustettiin niitä varten 9 uutta käännösyksikköä. Kun jäsenyysneuvotteluita käytiin laajentumista edeltävinä vuosina, muiden kielten kääntäjät ja tulkit opiskelivat intensiivisesti näitä tulevien jäsenmaiden kieliä, jotta ne voitaisiin ottaa käyttöön. EU:n kielten kirjo osoittaa, että unioni haluaa osallistaa ja hyväksyy monimuotoisuuden. Kieli ei ole pelkkä viestintäväline, se on myös ikkuna tietyn maan historiaan, kulttuuriin ja identiteettiin. Kääntämisen ja tulkkauksen avulla EU varmistaa, että jokaisen ääni tulee kuulluksi. Unioniin on liittynyt vuoden 2004 laajentumisen jälkeen vielä Bulgaria ja Romania vuonna 2007 ja Kroatia vuonna 2013. Vuoden 2004 laajentumisesta on kulunut jo 20 vuotta, mutta sen vaikutukset tuntuvat yhä kaikkialla Euroopassa. Se on vahvistanut EU:n asemaa toivon tuojana ja edistyksellisenä yhteistyökumppanina alati muuttuvassa maailmassa. Voit kuunnella lisää podcasteja Euroopan parlamentin nettiradiosta Europal Radio.
1: De Europese Ombudsman is een onafhankelijk en onpartijdig orgaan dat hulp biedt aan burgers, bedrijven en organisaties die problemen ondervinden met de administratie van de Europese Unie. Het onderzoekt gevallen van onbehoorlijk bestuur binnen de Europese instellingen en organen en doet dienst als tussenpersoon tussen burgers en de instellingen. De term Ombudsman kan zowel verwijzen naar het orgaan als naar de persoon die aan het hoofd staat van dit onafhankelijk bureau. Het bureau van de Europese Ombudsman brengt jaarlijks verslag uit aan het Europees Parlement over wat het heeft verwezenlijkt. Het Europees Parlement kiest de ombudspersoon voor een hernieuwbaar mandaat van 5 jaar. Sinds december 2024 is de Portugese Teresa Anjinho de Europese Ombudsvrouw. Anginho is een onafhankelijke deskundige op het gebied van mensenrechten en is academisch onderzoekster. Daarnaast is ze lid van het comité van toezicht van het Europees Bureau voor Fraudebestrijding, beter bekend als OLAF, en daarvoor was ze vice-ombudsvrouw van haar thuisland. Haar voorgangster, de Ierse journaliste Emily O'Reilly, bekleedde de functie sinds juli 2013. Maar wat verstaan we nu precies onder de term onbehoorlijk bestuur? Wel, hiermee verwijzen we naar administratieve onregelmatigheden, oneerlijke behandeling of discriminatie, maar het kan ook gaan om machtsmisbruik, een onjuist aanstellingsbeleid, het nalaten om op vragen te antwoorden of de weigering om toegang te geven tot informatie van algemeen belang. Klagers moeten wel eerst contact opnemen met de instelling in kwestie om te proberen het probleem op te lossen. Pas als de situatie onopgelost blijft, kunnen ze een beroep doen op de ombudsman. Klagers kunnen een verzoek indienen in een van de 24 officiële talen van de Europese Unie. Het is belangrijk om te weten dat de ombudsman een onpartijdig orgaan is en geen instructies ontvangt van overheden of organisaties. De ombudsman kan ook op eigen initiatief onderzoeken starten, maar niet voor zaken die al in een juridische procedure zitten. Het Hof van Justitie van de Europese Unie kan de ombudspersoon in uitzonderlijke gevallen uit zijn functie zetten. Dat gebeurt dan op vraag van het Europees Parlement wanneer de ombudspersoon niet meer voldoet aan de eisen voor de uitoefening van het ambt of een ernstige fout heeft gemaakt. Hoe komt de Europese ombudsman nu precies tussen beiden in een conflict? De eerste stap is de eenvoudigste. Als je een probleem hebt, kun je het proberen op te lossen door het voor te leggen aan de instelling in kwestie. Als dat niets aan de situatie verbetert, zal de ombudsman proberen om een minnelijke schikking te bereiken en zo tot een oplossing te komen. Lukt ook dit niet, dan kan de ombudsman aanbevelingen doen aan de instelling. Als de instelling die niet aanvaardt, kan de Europese ombudsman een speciaal verslag opstellen voor het Europees Parlement dat vervolgens de nodige maatregelen moet treffen. Om dit wat concreter te maken, kijken we naar een voorbeeld uit juli 2024. Toen heeft de voormalige ombudsvrouw Emily O'Reilly na 5 verschillende onderzoeken vastgesteld dat er sprake was van onbehoorlijk bestuur door het Europees Bureau voor Personeelselectie, ook wel EPSO genoemd. Het probleem had te maken met de manier waarop EPSO klachten over de online selectieproeven behandelde. Kandidaten klaagden over opstartproblemen, technische storingen op het platform en te lange wachttijden. In het kader van een van de onderzoeken deed de Europese ombudsman een concreet voorstel. EPSO kon onderzoeken of het de technische aspecten van een afgelopen proef, waaronder de werking van de verschillende programma's, met terugwerkende kracht kon analyseren op basis van de technische gegevens. EPSO zou er dan al het mogelijke aan moeten doen om deze functionaliteit als vereiste op te nemen in contracten met toekomstige leveranciers van online proeven. Bij de 4 andere onderzoeken vroeg O'Reilly aan EPSO om contact op te nemen met de klagers en samen op zoek te gaan naar een passende en rechtvaardige oplossing voor elk geval. Maar dat is nog niet alles. De Europese ombudsman is niet alleen actief bij specifieke klachten, maar kan ook proactief ingrijpen in meer algemene, strategische kwesties. In dat geval richt het orgaan zich op zaken van algemeen belang en onderzoekt het hoe goed de Europese instellingen en het democratisch besluitvormingsproces van de EU werken. Laten we weer even terugkeren naar ons voorbeeld van EPSO. Terwijl de 5 eerder genoemde onderzoeken naar klachten over de selectieproeven werden gevoerd, stelde de Europese ombudsman ook zelf een onderzoek in naar de manier waarop EPSO de online proeven inzet. In dit onderzoek bracht de ombudsman een aantal belangrijke bevindingen naar voren. De ombudsdienst raadde EPSO aan erop toe te zien dat de technische vereisten van de online proeven bepaalde kandidaten niet benadelen en hen niet verhinderen om mee te doen. Verder gaf de ombudsdienst EPSO het advies om kandidaten duidelijke instructies te geven over hoe ze tijdens de proeven technische problemen kunnen oplossen en klachten kunnen indienen. Bovendien drong de ombudsman aan op een herziening van de richtlijnen voor het indienen van klachten. Daarnaast suggereerde ombudsvrouw O'Reilly dat kandidaten de mogelijkheid zouden moeten krijgen om de proef in een testcentrum af te leggen, als EPSO geen gelijke kansen kan waarborgen bij online proeven. Het is belangrijk om te onthouden dat de Europese ombudsman geen onderzoek kan doen naar klachten die betrekking hebben op nationale, regionale of lokale kwesties binnen de EU-landen, ook al hebben deze te maken met de Europese Unie. In zulke gevallen zijn de nationale of regionale ombudsdiensten de aangewezen instanties. Elk jaar behandelt het bureau van de Europese Ombudsman meer dan 700 klachten uit alle hoeken van de EU en opent het meer dan 350 onderzoeken. De Ombudsman biedt niet alleen hulp aan burgers, maar ook aan bedrijven en organisaties die problemen ondervinden met de administratie van de Europese Unie. Daarmee is de Ombudsman essentieel voor de goede werking van de EU.

Dit was een uitzending van het Europees Parlement. Benieuwd naar andere podcasts? Je vindt er nog veel meer op Europaal Radio, de webradio van het Europees Parlement.